Waar gaat Aans heen? Waar komt Aans her? Wat maakt zich de mens dat leven zo schwer? Aans wat u leeft, dat komt u meer.